Emotsilela, kutjela smetharo ja 12 FM. Het murudu, kutjela smetharo, ot